0: it hot.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: Jag ligger diff.
1: Om saker tuff, vari, tuff, banan mig, tuff, ge mig bikis.
2: Hier is jij nummer 1 op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

Blij. Blauw water ligt achter mij, blauw bergen ligt voor kan mij. Wonder of jij weet hoeveel je liefde. Binnen mij, hoe kan ik als mijn hart zo skeer? De tube stil blij.

0: voor de opgespeur.
1: Elke zaterdag aantrek ons die daarschoenen aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak zeker, jy mis die uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Muziek.

0: speel jouw statie.
1: Spreek Engels, spreek Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie. Jouw statie.
0: Hallo Siri, speel jouw statie.
2: Jouw statie.
3: Nummer 37.
0: Hallo Siri, speel jouw statie.
2: Jouw statie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Stream us now.

0: speel jouw statie.
1: Spreek Engels, spreek Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie. Jouw statie. Tijd voor nummer 26. Elke Saterdag 9 tot 12, 40 van die grootste treffers. Jouw statie, top 40.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
3: Kom en pak het toe, toe, wari, wari, hoef, toe, binnen aan my hoef, toe, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
5: Q4 Garage Lebelweg, Stikland. Ons is jou tipe mense. Nommer 5.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarulina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

was laatst weekend plek nummer 1 met die job in Lubbe. Daar die 1 plek geval. Nou kom ons uit bij ons nieuwe nummer 1 treffer op die Focus Logic Top 20. Dit gaat vinnig weer die laatste 4 liedjes. Bobby van Jaarsveld met mij type 2 plekken geval. Demarie met 9.

Ons aardige goeienavond by Harties FM. Welkom ook as jy ingeskakel is op die senders van jou stasie. En ons gaan nou vir jou lekker boeremusiek gee tot 6 uur vanavond. En daarna natuurlik Woelie Winkel saam met hy. Onthou, ons gaan meer musiek bring vanavond as gesels. Want ons gaan ook vir jou die rugby dop hou. Het is in 5:30. Wanneer het begin? 6:20 se kant tot en met wanneer die laaste fluitjie blaas. Maar ons gaan heerlike musiek maak vanavond. Bietjie later kan jy boodskapie stuur. Eerst bietjie later asseblief. Hou my net so bietjie vast wat dit dan betref. Maar van nou aan is het lekker boeremusiek tot so 6 uur vanavond. Ononderbroke vanavond het ek een speelhuis wat ek gekry het van Roan Tollish. Roan Tollish, ook bekend as sy bynaam is Zippo. Zippo, dis in Roan, het vir ons gesê, hy speel vir ons luisteraars een lekker samenstelling van muziek. Hy het vir my lekker speelhuis gestuur, een lekker vet ene. En ons gaan ononderbroke na hom luister vir nou. So bly gerus ingeskakel die muziek van Roan Tollish in vanavond sy boere opskop hier op jou Gunsteling Radio. Geniet hom.

0: Ik ben gejunerd.
1: Ja, ik pak
2: hier. Nee, ik val het niet, hè. Ik val het niet.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: ja, dat was dan vanavond zijn uitgave. Of, maar ja, ze heeft vanavond zijn uitgave van Boeren op Schop. Ali Pat tot en met net zo voor de zesde kant. En onze dit voor jullie lekker boerenmuziek gespeeld. Ons heeft vroeger naar speellijst geluisterd. En dat was gevallig of ik daar die speellijst weer kan krijgen. En wie heeft daar die speellijst voor gestuurd? Dat maakt niet recht. De zaak niet. Roan, daar zei Roan. Dank je voor jou speellijst. Ik waardeer het. En vanavond zijn Boeren op Schop. En kom ons praten met jullie rugby. Maar ik denk, kom ons spelen eens iets langer voor Volume Winkel. Want dit is die programma wat net hierna volgt. Blijf geschakeld.
1: Jouw wekelijkse motorinlichting inspuiting. Inrad. Voertuignieuws, speciale aanbiedingen. En nog veel meer. Donderdagavond tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur de Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Goedenavond, baie welkom bij Harties FM. Hier was dingen anders doen, ook luisteraars van jouw statie wat samenkeer. Goedenavond, vanavond het programma weer eens meer muziek als gezels. Boodschappen is steeds welkom, liedjeverzoeken is steeds welkom, ons saai het wel van jou uit. Maar ja, ons hou die rugby vir jou dop en sal vir jou ook natuurlijk weldra die telling deurgee. En wat aan die gang is met die rugby? Tans, die wedstrijd is in die 22ste minuut. En daar is die telling nou, Suid-Afrika 14, Wallis geen punte nie. So, baie goed Suid-Afrika wat goed weggespring het hier. En het lyk my, hier is hulle weer in die kwartgebied van Wallis met een scrum. Wat nou waargeneem word hier Wallis. Maar hier is baie geluk Suid-Afrika wat voorloopt teenoor Wallis. Met 14 punte teenoor 0, die wedstrijd daar in die 22ste minuut. Ons nommer in die Adelaide 061-511-2602. Ek kan vir jou een keerspel bring in die 70er jare. Brotherhood of Man, die muziek van Casey and the Sunshine Band, ABBA, Olivia Newton-John, Boney M, The Deliens en Blondie. Heel wat muziek wat vir jou wacht die volgende half uur. Ononderbroke hoofdzakelijk tot en met so'n 6:30 kant. En vandaan sy volume winkel Samadijn. Maar jou boodskappe, en natuurlijk,

Als hartelijke goedenavond. Je zijn dus Karel op Hardies FM. En dus 18 minuten bijkans, 19 minuten na 6. Volume van Kool Samadijn. Die programma waar je gewoonlijk die spelers bepaalt. Ja, jouw liedje verzoeken voor ons te stuur. Vanavond weer dus zaterdag meer muziek als gezels. Daar is een bepaalde rugbywedstrijd. Zuid-Afrika tegen Wallis. Allemaal wat daar de wedstrijd op hou. Zo ja, ik geef je die kans en die gelegenheid om wel ook rugby te kijken. Maar je is welkom om tussendoor muziek aan te vragen. Die telling is steeds diezelfde. Zuid-Afrika 14, Wallis 0. En ons is nu in de 37e minuut van die wedstrijd. Is een boodschapje van Lindy Boota daar, van Remsgeitse Wereld. Goedenavond, Hein. Dit is een speciale boodschap voor Adrian. Het is nu al man natuurlijk. Adrian, voor zijn omgee, liefde en ondersteuning die afgelopen week. Hein, hij verdient een medaille. Ik denk, ik stem samen met jou daar, Lindy. Dan kan je dalk alsjeblieft Pussycats I'll Be Your Woman speel. Inderdaad, hierdie is speciaal voor jou, Adrian, met liefde van Lindy, I'll Be Your Woman van Pussycats.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Lieve Vogels online hier op je gunstige radio. Het is zaterdagavond, die 18 juli. En ja, dat is voor Lieve Vogels online. En ons houdt die rugby op. Nou, Zuid-Afrika, als je wil weten wat aangaan, 26 van Zuid-Afrika nog steeds geen punten van Wallis niet. En ons is reeds hier in die 54ste minuut van die wedstrijd. Was het die 55ste minuut? Die 55ste minuut van die wedstrijd. Zuid-Afrika 26, Wallis 0. Ja, altijd wat voor mij zien, nou dan, het lekker koud daar wel is. En natuurlijk, net gevonden wie Marakele. Dat is wel altijd gezegd, dat hulle kuier. Marakele, dat is daar net buitenkant Tabazimbi. Lekker muziek steeds op pad. Om jouw gezelschap te houden, wil jij die rugby gade slaan of zakelijk? Zaterdagavond 18 juli. Hier is jenekie van Leani Mui, dus aan niets die jenekie chillpil. En daarna luister ons naar Nicholas Lou en Pieter Prys met Feit Soos 'n Koei.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: Ach, wat.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.

24 minuten na 7 uur op volume van Kossum Lijn. Daar zei je in. Die wedstrijd wat vorm, maar neemt thans. Kons kijken voor het VOC. Dat die wedstrijd Bokke ten Wallis. Als het langs 2 minuten oor. Nou, 2 minuten oor. 2 minuten oor van die wedstrijd. Ja, zo 2 minuten oor van die wedstrijd. Bikkie minder is 2 minuten. Is het Afrika 36. En Wallis geen punten. Hier is nou een lijn staan voor Zuid-Afrika. Hier nader aan die doellijn van Wallis. So ja, dat nog punten op pad voor die eindvlekje blaas. 36 voor Zuid-Afrika, geen punten voor Wallis. Hier is Billy Idol met Money, Money.

0: Ja, zo komen we ons dan aan het einde van vanavond het programma. Volume van Kostamadijn, weer eens meer muziek als gezels. Maar dank u ook voor die wat wel boodschappen en muziekverzoeken gestuurd hebt. En baar geluk aan die bokken, 43-0. Daar die overwinning over alles wat lang zal blijven. Dank u voor je saamkeer. Samen met ons die rugby geniet. Ik gezels weer met jou maandag. Middag, dan is het weer aan de tussen 4 en 7. Huiswaard Kostamadijn, hier komen we maandag. Ik hoop je gaan een heerlijke naweek, een fantastische zondagmorgen. En een heerlijke nachtrus voor jou vanavond. En mag het bij jou net goed gaan. Hou die blinkkant boe. Ik ga net zo na die volgende handelsbreek. Net nadat ons gegroet het, gaan ons uitspeel met Robbie Wessels. Hou die Springbok Mighty High. En met dit ga ik jou groet tot met volgende week en maandagmiddag om 4 uur. En ook morgenochtend die eredienst vanuit die Doxa Dio Wrestler gemeente. Om 7:15 op jou gunsteling radio. Van die kant af groet ik jou tot morgen. Ja, tot maandag. Excuse toch, tot maandag. Mooi blij en bye bye.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for Test Drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

geen brieken. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie.

0: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Rikkie.

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boere moes kartel in die moeilijkheid. We gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on.
2: Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstasie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

Le water le achter mij, le bergen le voorkant mij. Wonder of je weer toe veel die liefde. Wanneer mij, hoe kan ik als mijn hart zo skeer? De tube still blijft.

Ik gesmeed alles kristallen op mijn voorkop en ik hol. Na mijn meisie laat ze luister naar mijn hartklop van die jol. En allemaal skrik toe daar iemand die muziek stop. Met zijn leerbroek en zijn baikie en zijn hoed op. Zijn meisie en zijn pelle noem hem Bebop, maar hij is Bobby. Bobby Jans.

0: zijn. Ik doe geen werk. Nou zullen we zo met je chummies.
1: Kom maken draai bij Café Limeur op die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitzoekspijskaart zal jou niet teleurstellen. Nie. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beschikbaar. Ons kijkpletter voor slechts R120 is ook beschikbaar, waar jij 4 verschillende snijen koek kan proeven. En nou, wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
3: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torre Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hierdie is jou stasie.